van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
3: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
2: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
3: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
2: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie en ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een gijzeling in een bankkantoor in de Duitse stad Regensburg is één man overleden. De vermoedelijke dader is een man van 20. Speciale eenheden konden hem overmeesteren. Ze konden ook twee mensen uit het gebouw redden. De verdachte stak zijn slachtoffer neer met een mes. De man is later overleden in het ziekenhuis. Duitsland trekt twee militaire schepen terug uit de Rode Zee. Dat doen ze na de aanval van Houthi-rebellen op twee Saoedische olietankers in de regio. De Duitse militaire schepen lagen daar in de buurt voor een mogelijke mijnenruimingsmissie in de straat van Hormuz. Van zodra er een akkoord zou zijn tussen Iran en de VS. Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden roept intussen president Trump opnieuw op om de Amerikaanse troepen weg te halen uit Iran. Daarover is een resolutie gestemd. Vier Republikeinen stemden mee met de Democraten. Die oorlog moet nu stoppen, zeggen ze.
3: We're joining forces with progressives and others across the caucus to make sure that we get this done and send an unequivocal message to the president and this administration that this dumb war that they are losing has got to end.
2: De resolutie volgt op de dood van vier Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen. In totaal zijn nu al 18 Amerikanen gesneuveld sinds het begin van de oorlog eind februari. In Knokke-Heist is een jonge fietser van 20 in levensgevaar na een ongeval. Op een kruispunt reed een auto hem aan. De bestuurder is een man van 84. Hij legde een negatieve ademtest af. En ook het Nederlandse meldpunt voor discriminatie vindt de uitspraken van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret geen discriminatie. De zangeres vroeg daar alle witte mannen om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor minderheden. Bij ons vond Gelijke Kansencentrum Unia het ook al geen discriminatie. En ook volgens de Nederlandse Evenknie zijn daar te weinig aanwijzingen voor. Opklaringen en wolken bij minima rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag bij 24 graden. Zaterdag is zon overgoten bij 27 graden. En zondag neemt de zomer een snipperdag met de hele dag kans op regen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor geraken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakte de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en...

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
9: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
10: Juwelier Nachtergale.
11: We helpen je graag.
12: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Ninove Nieuws.
1: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.
0: Hele zomer alleen de beste muziek via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Radio
2: Ninove. Goedemorgen.

Summer met Homewrecker. Goedemorgen, fijne vrijdagmorgen. Op weg naar je weekend. Als je vakantie hebt, geniet ervan. En als het weekend is, ja, dan komt het volledig goed. We tellen af, jij en ik, naar het weekend. Nog minder dan 10 uur te gaan. En de beste muziek krijg je op weg daar naartoe. Purple Disco Machine in the Dark hoor je zo meteen na The Cure. Dit is Boys Don't Cry.

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei.
1: Ja. Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninia Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Toni Braxton met Unbreak My Heart. Goedemorgen Radio Nienhoven. KVK Nienhoven stelt zijn nieuwe ploegen voor. Dat is de A- en de B-kern. Die worden voorgesteld volgende week vrijdag. Je kan erbij zijn. Het kost €60 om deel te nemen. Inschrijven kan je doen tot en met morgen bij de voorzitter, bij Gunther van der Perren. Zijn e-mailadres lees je op de Radio Nienhoven website bij de activiteitenkalender. Jawel, goedemorgen. Zometeen het nieuws uit Nienhoven. Supertramp komt er ook aan.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan 50 euro per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Iconisch nummer van Phil Collins, In the Air Tonight. Goedemorgen. Vandaag in Nienhoven, aangenaam weer. 25 graden krijgen we, behoorlijk wat zon. Afgewisseld met de bewolking. Morgen de warmste dag van de week. Morgen wordt het 27 graden.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de E17 in de buurt van Lokeren is er schade aan het wegdek na een ongeval. Iets voor 7 uur gisterenavond verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur na een klapband. De vrachtwagen belandde tegen de betonnen middenberm en vatte vuur. De brandstoftank scheurde en liet een oliespoor achter over de volledige breedte van de snelweg. En ook dat spoor vatte vuur. De chauffeur kon op tijd wegkomen en bleef ongedeerd. Door het ongeval en de schade blijft er wellicht nog een hele tijd hinder op de E17 in de richting van Antwerpen. De toegang tot voeding voor inwoners van Gaza is verbeterd sinds vorig jaar. Maar zo'n 1,2 miljoen mensen, of 60% van de Gazanen, kampen nog altijd wel met honger en ondervoeding. Dat staat in een nieuw rapport van de VN-voedselwaakhond, IPC. Het aantal burgers met acute ondervoeding is volgens het IPC wel merkelijk gedaald, zeker bij kinderen. Israël laat nu meer humanitaire hulp toe, maar er is nog altijd maar één grensovergang open voor hulpgoederen. Daardoor raken veel basisbenodigdheden nog altijd niet of nauwelijks in Gaza, zoals dierlijke producten, medische apparatuur en onderdelen voor rioleringssystemen of brandstof. En Europeanen kunnen tot 21 september meestemmen voor het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De Europese Centrale Bank heeft 12 ontwerpvoorstellen daarover onthuld waar je online voor kan stemmen. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor biljetten met Europese vogels en rivieren, maar ook voor Europese gebouwen en personen. Toen de eerste eurobiljetten zijn gelanceerd, begin 2002, is nog gekozen voor niet bestaande bruggen en ramen om discussie te vermijden. En in het voetbal heeft Anderlecht zijn heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League niet kunnen winnen. Op bezoek bij het Zweedse Hammarby speelde het 1-1 gelijk. Anderlecht kwam wel op voorsprong via een vrije trap van aanvaller Sikan, maar in het slot maakten de Zweden nog gelijk. En ook AA Gent heeft zijn eerste Europese wedstrijd dit seizoen niet kunnen winnen. In de tweede voorronde van de Conference League bleef de stand 0-0 tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. Om verder Europees voetbal te kunnen spelen, zal Gent volgende week thuis moeten winnen. Beide terugwedstrijden zijn volgende week donderdag. De dag begint zwaar bewolkt, maar daarna komt de zon erdoor. Het kan tot 26 graden worden. Ook morgen een zomerse dag met tegen de avond wolken en maximaal 28 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
2: Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
5: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
6: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
5: Ah, dan doen we het allebei, hè?
6: Voilà.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.

0: Wet Wet Wet met Love Is All Around uit de film Four Weddings and a Funeral, natuurlijk. Een goede morgen, de 24e vandaag al intussen. Op de kalender van Thibaut van der Nabelen wordt teruggeblikt naar 24 juli 2019. Boris Johnson wordt premier van het Verenigd Koninkrijk na een dag eerder door de leden van de conservatieve partij te zijn verkozen als nieuwe partijleider. Hoe is dat nog met die Boris Johnson? En even kijken, wie er jarig is, wel gelukkig. Birthday vandaag op deze 24e aan Geert Hunaerts, de Belgische acteur. En nog altijd te zien in Thuis, die wordt 54 vandaag. J-Lo, Jennifer Lopez, is jarig, zij blaast 57. Jawel, 57 kaarsjes uit. Ja, ik moest toch even verifiëren, want de foto laat anders vermoeden. En even kijken, Alexandre Dumas, de schrijver van De Drie Musketiers, zou vandaag 224 zijn geworden. Als jij jarig bent op deze 24e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Dat à la Natalia, only begun to fight. Goedemorgen, het wordt vandaag een graadje of 25, behoorlijk veel zon in Nienhoven. Morgen de warmste dag van de week, vol een bak zon bij 27 graden.

The Breakfast Club met Ride on Track bij Radio Nino. Vanmorgen kan je cocktails gaan proeven. Frisse drankjes, lekkere hapjes en een avond vol sfeer bij Giro Vlos in Meerbeke. De cocktailavond van de Giro is er dus morgen van 7 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts in het lokaal aan de gemeentehuisstraat in

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van Bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienoven.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en...

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De E17 is weer open ter hoogte van Beervelde in de richting van Antwerpen. De snelweg was 12 uur lang versperd door een ongeval met een vrachtwagen. Het voertuig knalde gisteren tegen de middenberm na een klapband en vloog in brand. Het wegdek liep daarbij schade op en die is nu hersteld. Sinds even voor 7 uur vanmorgen kan het verkeer er weer vlot door. De zoektocht naar de vermiste jongen van 15, Meo, en zijn vader Brian heeft al meer dan 20 tips opgeleverd. Dat meldt de cel vermiste personen. De twee verdwenen bijna een maand geleden in Onet in de provincie Namen. Kort daarna werd hun auto teruggevonden. De speurders gaan nu alle tips onderzoeken. In Marokko heeft een ongeval met een quad het leven gekost aan een meisje van 13 uit de regio Mechelen. De bestuurder verloor de controle en belandde van een rotswand in zee. Hij raakte zelf gewond. Het meisje overleed ter plaatse. De Marokkaanse autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Spanje kondigt de noodtoestand af door de vele natuurbranden. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Al meer dan 10.000 mensen moesten daar hun woning verlaten. Frankrijk heeft dan weer Europese hulp gevraagd in de strijd tegen de natuurbranden daar. Volgens president Macron is er bijstand onderweg uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De zwaarste brand woedt ten westen van Bordeaux. Er zijn daar al duizenden hectare verwoest. Zo'n 20.000 mensen werden geëvacueerd. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder hen een baby van 3 maanden en 6 minderjarigen. Russische troepen vuurden 5 glijbommen af op de stad. Enkele wooncomplexen en een ziekenhuis liepen schade op. Oekraïne voerde dan weer een droneaanval uit in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Over de gevolgen daarvan is nog niet veel bekend. We nemen een grijze start. Na de middag breekt de zon door. We halen zo'n 26 graden. Ook morgen speelt de zon de hoofdrol. Het kwik kan dan oplopen tot 29 graden. Zondag krijgen we regen en daalt de temperatuur weer een beetje.

0: Zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van hierover? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Eindhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
1: Car Wash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
4: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinier Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Zeg, zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Ninove, nieuws.
1: In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen door natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk rond Bordeaux woeden nog branden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Volgens lokale autoriteiten zijn daar al meer dan 23.000 mensen in veiligheid gebracht. Het vuur bedreigt ook Cap Ferret, waar mensen per boot worden geëvacueerd. De Verenigde Staten voeren nieuwe invoerheffingen in op producten uit 60 landen. Officieel omdat die te weinig doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada en Mexico. Maar ook om bepaalde goederen uit de EU. De vorige heffingen van president Trump voor de EU liepen vandaag af en worden vervangen door een tarief van 10% in lijn met eerdere afspraken. Daardoor wordt de export van veel Europese producten naar de VS niet duurder. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones heeft neergeschoten, onder meer boven de Krim. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Brokstukken zouden zijn neergekomen op gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Volgens Moskou zijn er geen slachtoffers. De informatie is niet onafhankelijk bevestigd. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog formeel goedkeuren. Volgens HLN krijgt Van Bommel een staf met Boudewijn Zende, Maarten Martens, Reinie Robbemond en videoanalist Alex Abresch. Van Bommel is 49. Hij was eerder trainer bij Antwerp en is al een tijdje topkandidaat om bondscoach te worden. De zon breekt verder door en het kan tot 26 graden worden vandaag. Morgen eerst zon, later wolken en tot 28 graden. Zondag gaat het regenen. Het is dan maximaal 23 graden. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Radio
2: Ninove. Hallo, goedemiddag.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

ze destijds het country album uitbracht, was het veelbelovend. Vooral dan met dit nummer, Texas Hold'em. Beyoncé, die scoorde er een zeer grote hit mee, maar de rest, volgens mij, weinig plaatjes die de hitparade haalden. Goedemiddag, dit is Door de Middag, tot 5 uur.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Wash Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

De Stadsradio op vrijdagmiddag met Shakira en Burna Boy nog eens en Die Die. De ganse zomervakantie tot en met maandag 31 augustus kunnen kinderen deelnemen aan een BIP bingo spel. Op zo'n bingo kaart vinden ze 8 leuke en stille opdrachten die ze in de bibliotheek kunnen uitvoeren. En voor elk voltooide opdracht krijgen ze dan een stempel aan de balie. Als de kaart vol is, mag die ingeruild worden voor een cadeautje. En op het einde van de zomervakantie worden uit alle ingediende kaarten nog eens 3 gelukkige winnaars gekozen die een mooi bibliotheekpakket ontvangen.

Set Fire to the Rain. Het was destijds de tweede single van Adele's album 21. Het gaat over Le Devede, het verwerken daarvan. Zometeen een update van het nieuws uit de stad op deze vrijdag. Eerst een classic.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienhoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienhoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

It's Hot in the City. Het was een hit voor Billy Idol in 1982. Ja, bij ons valt het mee, 20, 21 graden. Als u toch nog iets wat warmer wil, dan moet u volgens mij in de richting van Doornik zijn. Daar halen ze vandaag nog 5, 26 graden. In de bibliotheek van Ninove kun je voortaan ook e-readers uitlenen. Ze hebben er daar 3 klaarstaan. Zo'n e-reader, daar staan 2 e-boeken op. Dat kan je lenen voor 3 weken. Meer info op de website ninove.bibliotheek.be. Daar even doorklikken naar de e-readers.

Op het randje van de 90's werd het uitgebracht. Net geen millennium hitje voor The New Radicals. You get what you give. Zometeen richting het nieuws van 3 uur. Ook een kijk op het weer. Eerst nog eens Michael Jackson, zijn Thriller en Bebe Rexha. Baby,

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

En dan is de vraag natuurlijk, wanneer komt ze op de proppen met een waardige opvolger? Sienna Spyro en Dion is heel bij de Stadsradio van Ninove. Ik ben Kurt, ik mag je ook nu weer begeleiden tot 5 uur met de grootste hits. En ik hou je natuurlijk op de hoogte van een pak events die doorgaan in de stad. Zometeen al, na Meteor en dit...

0: zin in een koffietje?
1: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
0: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
3: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, Joris, eigen schuld.
1: Tja, Joris, eigen schuld. Hij stond met dit al 3 jaar geleden in de hitparade. De Gezinsbond van Voorde organiseert voor de eerste keer een wandelzoektocht in Voorde en omgeving. Na je inschrijving ontvang je een kaart en een wegbeschrijving. Zo leer je Voorde en de omgeving beter kennen. Onderweg moeten zo'n 25 vragen worden beantwoord. Voor kinderen zijn er aangepaste opdrachten. De deelnamekost is €5. Inschrijven kan door te mailen via paul.karre@telenet.be. De wandelzoektocht die loopt nog tot en met zaterdag 15 augustus. Ze is zo'n 7 kilometer lang en start en eindigt aan de kerk van Voorde.

Fever Dream van Alex Warren bij de Stadsradio van Ninove. Op het half uur altijd een update van het nieuws van hier. Eerst een classic. Die komt uit 1979. The Buggles. Een video killed a radio star.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergalen.be.
2: Juwelier Nachtergalen,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

een zangeres die noten haalt die niemand anders haalt. Mariah Carey zong nog eens Dream Lover uit 93. Wel, als je houdt van de 90s, dan zit je bij ons goed, want iedere avond van 9 tot 10 hoor je een uur lang 90s at 9. Dit is Songbird en Undressed nog eens.

De disco sound van de jaren 80, die Barge die zong toen The Rhythm of the Night. Als je momenteel wat minder mobiel bent, maar toch graag eens een boek leest of een film bekijkt, wel dan komt de bibliotheek van Ninoven nu aan huis. Je moet je gewoon aanmelden via bib@ninoven.be. Er neemt een vrijwilliger dan contact met je op voor een eerste kennismaking en samen bespreken jullie de interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's en cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald.

Als je het niet gedaan hebt, dan heb je het niet gedaan. Maar in dit geval, als je de tekst van de plaat een beetje hebt ontleend, dan serieuze twijfels. Maar kijk, hij blijft volhouden. Shaggy was it and it wasn't me. Bijna 4 uur, Savage Garden komt er nog aan met To The Moon and Back en Magnetic, de Bausa.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

In volle overtuiging, en we gaan hem ook niet tegenspreken, Jelly Roll, he's good. Dit is Radio Ninove. Ik loods u door de middag tot 5 uur, tot wanneer de poorten van het weekend worden opengeduwd. Straks dus weer een feestje. De weekendparty komt eraan. Nu de Commodores, Lady, You Bring Me Up.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Melanie, Arno en Reggie, als ik mezelf verlies. Vanaf vandaag tot en met dinsdag aanstaande is er de zomerkermis in het centrum van Ninove. Op de Graanmarkt, het Wijndersplein en de parking Oude Kaai staan zo'n dertigtal attracties, kramen en eetstanden opgesteld. De kermis die begint vandaag dus met een avondmarkt en een beertjesworp. Maandag is er opnieuw de prikkelarme kermis en kunnen bezoekers op de foto met de Minions. De ballonplooier die zorgt voor de leuke ballondieren. Dinsdag is familiedag. Een tal van voordelen. Je vindt meer info op onze website radioninove.be in de activiteitenkalender. Terwijl u geniet van Bruce Springsteen.

0: De radiozender op het ritme van de regio, dat is Radio Ninove, waar je Pink nog eens hoorde. En ook de grootste classics. Wat dacht u van John Paul Young's hit?
1: Love is in

Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment.

0: voor altijd.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

Ik denk zo'n jaar of twee terug zong iedereen het plaatje terug mee, van jong tot oud, dankzij het succes terug op TikTok. Het was wel schrikken, want het is al van 84. Matthew Wilder en Break My Stride. Meer 80's ook vanavond weer, van 8 tot 9. Een uur lang in de mix. 80's at 8.

Wat een ode aan America, Razor Light. In het huis kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee en een stukje taart, dankzij de hulp van de La Lorraine Bakery Groep. Er werd daar namelijk een bakkersproject aan toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem. Die vind je dan weer in de Frans van der Perkaai 2.

We keken nog eens omhoog, samen met die van Simply Red en bewonderden de sterren. Ik heb hier ook nog een ster, maar dan een ster van Ninove. Zometeen voor de weekend party. Je moet niet blozen. De lode komt eraan.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Jette is een kind gewond geraakt nadat het aangereden werd door een tram. Het slachtoffer belandde gelukkig niet onder de tram, maar werd opzij geslingerd. De feiten speelden zich gisteravond af aan een halte. Het kind is naar het ziekenhuis overgebracht en zijn toestand is stabiel. De trambestuurder was in shock en moest ook even naar het ziekenhuis. In het onderzoek naar de steekpartij van maandagochtend op de Gentse feesten is een opsporingsbericht met foto's verspreid. De federale politie zoekt twee verdachten. Bij de aanval raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Mogelijk is er een link met een vechtpartij de dag ervoor. De politie onderzoekt die piste nog. Al maar meer sollicitanten willen dat hun toekomstige loon vermeld staat in de vacature. Uit een bevraging van Acerta blijkt dat 3/4 van de werkzoekenden dit belangrijk vindt. 1 op de 5 reageert zelfs niet op vacatures zonder loonindicatie. Volgens nieuwe Europese regels moeten werkgevers op zijn minst een beginloon vermelden. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben een marinebasis van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Niemand raakte gewond. De Revolutionaire Garde geldt als een van de machtigste militaire organisaties in Iran. Ze valt rechtstreeks onder het bevel van de hoogste geestelijke leider. De spanningen tussen Washington en Teheran lopen intussen verder op. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van de Duitse ploeg. Zijn voorganger moest vertrekken na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Klopp blijft aan boord tot en met het WK van 2030. Het is de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Het is vrij zonnig bij maxima van 21 tot 26 graden. Ook morgen krijgen we veel zon. We halen dan maxima tot 28 graden. Zondag trekt eerst een vrij actieve regenzone over ons land. Daarna mogen we zowel opklaringen als buien verwachten. Maxima dan rond 23 graden.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash
1: Dodane. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
12: I like to party!
13: Weekend party! Radio Ninove!

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: We came here to have a party, am I right?
4: Radio Nienhoven. Weekend party.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Garage Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai,

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Let's have a party!
8: Weekend party! Radio Nienhoven!
9: Welcome to the party life.
10: DJ Lo.

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk. I like to party. Weekend party. Radio Nino.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerp. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadscentrum van Nienoven neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Nienoven organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven-app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Mark van Bommel is nu officieel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij volgt Rudy Garcia op en tekent een contract tot en met het EK van 2028 in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Van Bommel geldt als tactisch sterke trainer. Zo pakte hij 3 jaar geleden ook de landstitel en de beker met Antwerpen. Sedertien was de Nederlander nergens meer aan de slag. Van Bommel brengt een bijna volledig Nederlandse staf mee. Met ex-Rode Duivel Maarten Martens is er ook 1 Belgische assistent. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding van een vrouw uit De Haan met een maand verlengd. De Nederlandse vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed afgelopen maandagavond haar eigen echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert zich van het gebeurde niets te herinneren. Ze verkeerde op het moment van de aanrijding zwaar onder invloed van alcohol. Vanaf 14 december stoppen de Eurostar-treinen uit Londen ook in Antwerpen. De reistijd zal niet verlengen, zegt Eurostar. De treinen zullen ook nog steeds in Rijssel, Brussel-Zuid en Rotterdam stoppen. Het gaat enkel om een stopplaats op de route vanuit Londen. De Eurostars in de andere richting stoppen niet in Antwerpen Centraal, omdat daar geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk is. En in de Ronde van Frankrijk heeft de eerste van 2 aankomsten op Alpe d'Huez voor buitengewoon spektakel gezorgd. Tadej Pogacar remonteerde in extremis een groep vluchters en maakte in volle slotklim nog minuten goed. Na de Sloveen was de Fransman Martinez tweede, de ritwinnaar van gisteren Carapaz derde. Remco Evenepoel finishte zesde op net geen 2,5 minuut. Pogacar staat uiteraard nog steviger in het geel. Evenepoel verstevigt ook zijn tweede plaats. 22 graden, droog en regelmatig zonnige periode. Vannacht dan licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Morgen tot 28 graden en zonnig. Zondag is een uitzonderlijke regendag.
0: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app.
3: Radio Ninove.
4: Dave, man, I don't think Rob gonna do it on this one, man.
5: Word up, Kurt.
6: Word up, Kurt.
4: Yo, man, yo, I'm Rob.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn, een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het pakket wordt intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal mee zoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn, een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: Vrijdag 24 juli, dit is het nieuws uit Ninove. De attracties voor de juli-kermis zijn gisteren in het stadcentrum van Ninove neergestreken. De zomerkermis gaat vanavond van start met een avondmarkt, gevolgd door een beertjesworp. De stad Ninove organiseert op maandag opnieuw een prikkelarm moment. Dan zetten de voorkramers de muziek zachter en beperken ze licht- en geluidseffecten. Op dinsdag sluit de juli-kermis af met de traditionele familiedag. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee zeventigers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Zaterdag 25 juli, dit is het nieuws uit Nienoven. De opening van de juli-kermis met voor het eerst een avondmarkt was gisteren een zeer groot succes. De straten en terrasjes van Nienoven waren afgeladen vol. De zomerkermis duurt nog tot dinsdag. Dan wordt de kermis afgesloten met de traditionele familiedag, met kortingen bij de deelnemende attracties. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand